Daarna Sana, Shewex, Hartfell, The Bunny, De Was en Napier, Wel, Mind the Gap. Moest ik me voorstellen. Had ik fun? Ja, voor Sundance, Janet Jackson, die heeft dan Win, I Think of You. Goed voor me.